0: van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Of eventuele slachtoffers dan wel schade als gevolg van een zware aardbeving is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Amerikaans president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaans president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Rond 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Amerikaans president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaans president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden buiten een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.

0: Deze week in de bonus. Perla huisblends, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers!
4: Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden. Buiten een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijsrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog

0: Bij Schaffraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schaffraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
10: Daaraan. Kom aanstaande maandag 17 augustus naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong AZ. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. en Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
3: Van mooi tot goed gewoon.
11: Ik zeg al, het hol die knoppen eens even een beetje in de gaten, ja.
12: Illusie nog van mooi tot goed gaan met Aladros.
11: En dat op zaterdag de 15e van de 28, 26. Zaterdagmorgen even naar de klok van 9 uur. Bij Maggeweer. Zo, het klinkt allemaal even iets anders, maar dat is een kwestie van even wennen. En het kunnen we donders weer van elkaar. Ik had net een paar regendruppels op de verroes. Toen ik deze kant op reed, toen ik denk, wat gebeurt er dan toch nog? Was dat dan toch? Het is heel simpel, maar het is simpelweg water. Holleman de Geng is het thema van vandaag. Van vandaag de 15e van de 28, 26. Holleman de Geng.

0: feest vandaag. Wie mag er weer wat weggeven? Dat zal ik dadelijk even bekendmaken. Dat is uniek. Dat is bijzonder uniek op zaterdagmorgen. Maar jullie bent niks anders gewend van mij op zaterdagmorgen. Hallo maar nog één, ik was gezegd. Fijn dat je bij bent bij de 1492ste van Mooi te Goed Gaan. Gemoedelijk plat praten op O-Radio. Lobbe comedy handel.
1: Regio 8. Van Mooi tot Goed Gaan.

prachtig mooie versie van gemaakt. Zaterdagmorgen, Hollem aan de Geheng. En we begonnen met Kensington. Ja, daar zit ook een heel verhaal achter, maar dat is ook maar... Hekeli, All for Nothing was dat. Kijk achter alle wakkers een goeiemorgen allemaal, zegt Jacqueline Wies in de Klover. Een fijn stukje muziek, het wordt weer een fijne zaterdag. Nog even een beetje warm. En dan kuilt het toch af. Vandaag een beetje klungelen. Bloemkes verzorgen. Die hebben het ook veel te warm gehad. Dus naar buiten, radio met en laat me komen. Met plezier, hè, Jacques. We kunnen natuurlijk vandaag een wedstrijdje doen van... u luistert naar het programma Zo Wiet Mogelijk Weg. Nou, hier rekt er een Stefan Weil. We liggen de kloofweer op het Griekse eiland Kos. Dat is wel een heel eind, Wietweg. Stefan, veel plezier door, kalma, jong. Het wordt vandaag een mooie dag vanmiddag met vrienden BB. Hè? Zeg Ellie. Laat me komen al. Vrienden van BB. Ellie, ben je even uitleggen wat zijn vrienden van BB? Timeline. Ah, die jongens zijn er ook weer, hè. Maakt er wel wat moois van. En Charles, nog steeds in Engeland. Mooi hier. Maar ze reden op de heur van de been. Dan maar wandelen in de Cotswolds. En dat is mooi. We streamen dan vaks is goed aan deze kant. Have fun and let it come. Oftewel, laat maar komen die handel. De handel, hè? Yes, yes, yes. Jas, het luppen lekker deur. Ja, allemaal geen. De rhododendrons truc in de plantage hebben water nodig. Hij nog eens nodig pissen, maar. Ja. Weer een geweldige start van het weekend, zeg Erik. Ja, dat doen we hier voor, ja. Op weg naar de krant.

0: beetje vreemd op de radio, maar desondanks. De Stranglers en Noma Heroes. Wil je ook zo graag volgende week zaterdag naar Hunterpop? En hij ging kaarten? Blijf luisteren.
1: Wat staat er nou weer in de kranten?
2: De dagbladen. Nou,
0: even kijken wat er vandaag zo'n beetje voor in de krant staat, hè. Dus even kijken. Doe even dat dingje deze kant. Ja.
2: Wat staat er vandaag in de Gelderland?
0: Wat staat er in de Gelderlander? En,
1: wat lezen we op de voorpagina?
0: Op de voorpagina van de Gelderlander met grote vette letters. Transport in de knel, de dreugde. Sector verwacht hogere kosten die duur berekend worden naar de consument. Ja, ja. Zat er allemaal dingen aan te komen, hè? Wat zit er nog meer in de Gelderlander? Een verhaal over Frits Korbach, de oud-trainer van onder andere de Graafschap, kon uitdelen en incasseren. Uniek in het voetbal. Een prachtige mooie foto met een stumpje van een sigaar in de mond. Dat was typisch Frits Korbach. Mooie kerel. De eindeloze kurkdroge zomer van 1976. Ja, dat is een netje gereden, maar toen was het toch zo onmundig terug. Tony hield het huisweg van zijn moeder, maar desondanks duizenden euro's betalen. En 30 Jona Danto worstelt België nog steeds met de zaak Dutrou. Dat zijn de dingen die vandaag zo'n beetje op de verpagina zie ik u in de Gelderlander staan. Ja, en dan mag je zelf maar even zien wat je mee doen wilt, hè. Ik zal zeggen, loop even naar de brievenbus en ik heb helemaal donders van elkaar.
2: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
0: Achterhoekkatern, streekkatern, biertreewedstrijd in vast onderdeel geworden in de kermis van de kermis in Groenlo, in Grollen. Simpel idee, no een traditie. Wie mikt de mooiste biertree? Samen bier. Samen met een clubje naar de kermis gewoon over. En dan moet je 6 bier halen. Hè. Kom je net 1 vinger te kort. Ja, wat doe je ermee? Een mooie biertree maken. In Grollen hebben ze daar een prachtig mooi verhaal van gemaakt. En een prachtig mooie wedstrijd van gemaakt. Goed jongens, goed bezig. En een leuke foto erbij. Wie werd de zwemmer 25.000? Dan gaat het over het zwembad in Steenderen. De 25.000ste zwemmer werd er verwacht. Hij het wil worden, ga er vandaag eens naartoe. Even een baantje trekken. Er is helemaal niks mis met. Of niet daar.

van de PR-commissie van de Varsseveldse Volksfeesten. Waar was ze toen in de studio en die vertelde alles. En donderdag dan op de gang gezien. Half of kwart voor zeven, een beetje. Toen begon het op de tv op het regionale achterkanaal. Mooi, mooi. En waar wie er ook naartoe geeft, naar de Varsseveldse Volksfeesten. Erik en Diane uit Pogendam. Morgen laat, wie bent er weer bij?

0: Maar ik weet niet of het werd, maar volgende week, dan is er ook groot feest. En ik zag net, kijk net al naar buiten. Stond er weer best een tent hier aan de overkant van de strand. Ja, Hunterpop staat eraan te komen. En wie hebben hier nog kaarten liggen? Ja, wie hebben hier nog kaarten liggen? Druk nu op de knop, dan steert het hele verhaal eventjes op de Facebookpagina. En dan kun je zien wat de mogelijkheden zijn. En of je inderdaad nog kaartjes kunt krijgen. Want we hebben er hier in ieder geval twee hekken nog liggen. Jazeker. En er is helemaal niks mis met. Laat maar komen die handel.
1: Draai niet nog eens zo'n mooi dialect.

0: ze staan ook op hun op volle week zaterdag. Bukken zelf. Maar uit haar modder, modder. En eigen kaart hebben, eventjes kijken op de Facebookpagina van Vermooi te Goed. Gewoon even liken, delen of reageren. En wie weet, ben één van de gelukkigen.
1: Regio 8.
0: Zijn we één.
1: Van de Achterhoek.
0: Ja.
1: Het ritme van de Achterhoek.
0: Dat zeg ik. Adida.

0: Los Amsterdam and me, my oh my. Lekker man.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Regio 8, headlines.
0: Dus even kijken of er nog koppen hebben, sneller zijn, hè.
7: Koppen sneller.
8: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws op Regio 8.
0: Geef de keer koffie!
7: Allard Ross,
0: ja.
7: Regio 8.

Eigenlijk was ze gisteren jarig. Vandaag is ze dan plus één dag, loopt dan zomaar, zeggen Benny, of niet? Goedemorgen, Ben. Benny Tempels, de helft er al wel. Het gisteren een jaar ouder geworden. Ja, ik zag het voorbij komen, Ben. Nogmaals, vanuit de provincie, het jongen, heel veel fijne jaren nog. Die Holdermannen gingen, natuurlijk. Jongens in dezelfde klas, die Holdermannen gingen, maakten wat moois van en veel succes. Datzelfde geldt vooral. Ik heb helemaal goed. En ja, dan mag ik natuurlijk iets draaien van jullie club. Hè, van

iedereen vertellen, maar ja, toch maar. Nogmaals, Ben, maak er iets moois van. Zorg dat het wordt. Arbeid van Timeline. Twee kaarten, twee keer over één kaart mag weer weggeven. Vuntep op volgende week zaterdag. Even liken, delen of reageren op de Facebookpagina. Posteer een berichtje op en wie weet, kom je ook in de grote hoed terecht. En dan ben je de volgende week zaterdag weer bij je. Hey, van de week nog een kijken naar de... Ja, de zonsverduistering was het, hè. Nou, ik heb gekeken, ik heb er een bierfles weggenomen, maar... Ik heb hem al blaaszeker maar leuk gezopen, want ik zag toch niet in de ruimte. Het werd wel een beetje duister en het werd wat kolder. De mussen begonnen te fluiten, maar ja, dan... Nee, het was wel mooi. Lord Pink Floyd en ooit eens een keer een prachtige mooie plaat van hem gemaakt. Dark Side of the Moon, dat stelde het op. Brain Damage, gevolgd door Eclipse, in de laatste zin. Lust de dom maar goed nog.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzaam.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

niet mocht. Anders zijn die achter die is er een stangen gezet, gevangen. Bovendien was dat een valse crimineel. En we begonnen met toch wel een legendarische plaat. En helemaal van de week is ze legendarisch geworden. Smoke on the Water van Deep Purple. Dan zullen we zeggen, ja, dat werk ik. Het is al een heel oude plaat. En Deep Purple, de verhaaldrachten ken ik ook al wel. Van het meer van Genève enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nee, maar misschien weet je ook wel dat Ritchie Blackmore, de toenmalige gitarist van Deep Purple. Die ben al meer dan 30 jaar uit elkaar. Ze hebben Tram Landau een soort gekregen over wie weet waarover. En ze willen eigenlijk nooit meer met elkaar spelen. En allebei hadden ze er ook, degenen die gehoord waren van Deep Purple en Ritchie Blackmore zelf, echte grote successen. Zoals ze met Deep Purple samen hadden, hebben ze eigenlijk niet meer gehad. Maar het onwaarschijnlijk is van de week geboren worden. Na 30 jaar kwamen ze weer bij elkaar. In New York stonden ze met z'n allen weer op het podium. Inclusief Ritchie Blackmore dus. En ze begonnen met het legendarische nummer Smoke on the Water. Vandoor dat ik hem 2 uur de opener was. Van mooi te goed gaan, de 1492e van mooi te goed gaan. En met plezier. Jazeker. Want ook Jos is wakker en kan constateren dat er in Wales zo af en toe ook nog een drupje water vult. En dat noemen ze dan tegenwoordig regen. Jos, kalm aan, dat het te veel vult op een 3 te nat bij dan. Chantal is ook wakker. Goedemorgen, Alad weer luisteren. Gezellig met. Eerste werk, na de vakantie zitten weer op. Was wel zwaar met dat weer. Nou, lekker genieten van het weekend.

0: Lost Frequencies was dat. Ja, vorige week zaterdag, toen zat hier in de studio de voorzitter en de man van de PR van de Vassenvelse volksfeesten. Die zijn afgelopen weekend zijn ze al fanatiek begonnen. Toen gaven ze toen ook al aan met de zogenaamde buurfeesten. En afgelopen donderdag, ik kon het ook nog live zien op Regio Echt televisie, de allegorische optocht. 26e keer of zo. In ieder geval heel vaak is er in ieder geval door geweest. Ja, hij nog een keer die optocht wil zien. Ben je nou eigenlijk al een beetje te laat. Want rond de klok van 10 uur is de allegorische optocht weer om een keer de Vassenveld. Trek weer een keer de Vassenveld in. De Pogendam. En ze hebben een groot feest, hè, binnen van Palanthal. Heel tentencomplex, het Lunenpark. En volgens Kiri gisteren ben je het Hofshuis, ja. De jongens werden wel over feesten daar in Vassenveld. No. Hou niet erover op, ik weet er alles van, hè.
1: Regio 8.
0: Besloot toen die 10 jaar ging.

lekker. Heel te lang op de radio aan. Er is helemaal verder is niks mis mee. I'm not so tough. Zo heel af en toe dan krijg je berichtjes binnen. Op een wel hele andere manier als je normaal gesproken gewend bent. Want ik kreeg gisteren via de redactie van de Regio 8... ja, die jongens van de redactie van Regio 8, je bent goed, hè. Een berichtje binnen van Willem Peters. Hoi, misschien is het even zuur, maar een geschikt moment om het te laten horen. Maar besteed een mooi liedje over deugde en wat dat betekent voor het platteland, voor de boeren. Ja. Jij hadden ons eerder gedeeld op een zondagochtend. Het is te vinden op Spotify. Het heet Vruchtbare Grond en wordt gezongen door Karen en Caroline. Echt heel mooi. Mochten jullie willen draaien, dan hoor ik het graag. Bij de eerste dus. En dan laat ik alles vallen en gooi ik bij de radio. Zet de Willem, laat alles maar vallen. Dan wil je gewoon hem dadelijk draaien. En dan ben ik weer zo nieuwsgierig van wie zijn dan Karen en Caroline of Caroline. Bedrachtig komt het hier over Karin Melgers. Ze is muziekdocent op het Almende College. Ze komt oorspronkelijk uit Winterswijk, maar woont nu in Gaanderen. En het is inderdaad een prachtig mooi nummer, Willem. Willem bij deze.

0: Helaas al.
1: Helaas.
0: Ja.
2: Ik ben blij dat je net mag werken.
0: Ja.
2: Wanneer moet je weer beginnen?
0: Maandag, ja.
2: Maandag?
0: Ja.
2: Heb je wel zin
0: in? Ja.
2: Ik had ook niet anders gedaan.
0: Nee.
2: Ga je dieke nog wel eens bijzondere dingen doen of...
0: Nou, weet ik nog niet alles.
2: Ben je dat nog niet?
0: Nee.
2: Het is gelukkig niet meer zo heet als
0: geld. Nee. Ja.
2: Of hij van de werk ook alleen maar van pampers gelegen en voor de rest niks nee. gedaan. Hij heeft wel een leuke vakantie gehad.
0: Ja, zeker alles.
2: Ja. We gaan nog weg naar de weerboeren, maar eerst even boodschappen.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
7: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband... alle hits van deze bekende Ierse rockband spelen in het Natuurtheater.
6: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt... door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Regio 8, headlines.
2: Even kopen sneller.
10: Dit is Victor Harker, de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Kipdijspiesjes. Zien ze dan wel eens vormiddags warm getroffen.
11: Hier is de weerboer van het oosten. Buiten is het
2: 24.
11: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
2: Heb je er eens van gehoord? Kipdijspiesjes, Gerrit?
12: Nee, maar als zo'n moeilijk woord is met spiesjes eraan... dan zal het voor de barbecue zijn.
2: Ja, hij ook met van die tirijakken of jakatiri of die pratel ook alweer. Dat rijdt precies zelf, of niet?
12: Ja, ja, ook.
2: Ja, ja.
12: Dat is toch zo.
2: Zeg, ik reef vanmorgen deze kant op en... er vielen me toch een paar druppels op de veerroet van de auto. Ik denk, waar start dan toch? Maar bleek regen te zijn.
12: En nog een paar grote druppels, moet ik zeggen.
2: Oeh. Heb je bij jou nog tegen de route aangetikt dan? Of was het van de Piet?
12: Ja. Ik zat even nog naar het weer te kijken. Een cup koffie erbij. En ik begon opeens voor het raam te tikken. Ik denk, nou, wat zal hij verdienen hebben? Maar toen kijk ik naar buiten rijdend.
2: Ja, het is onvoorstelbaar. Een beetje regen. Maar het waren maar een paar druppels. Maar... kunnen we dan meer verwachten, Gerrit? Of,
12: Ja, nou ja, dit weekend zit er niet zoveel in de pen. Maar na het weekend, dan komt er toch meer regen. En er zitten al wat langere dagen in de weerkaarten. Dus dan gok ik van nu dat toch echt de omslag komt.
2: Mm-hmm.
12: Maar deze dagen zal het nog weinig geven in het zuiden of in het noordwesten van het land. En ik zag ook in Noord-Holland, die kant uit, daar hebben ze nog plekken waar ze 8 tot 10 mm hebben gehad van morgen. En dus een beetje met een baan schuin over Nederland, van zuidwest naar noordoost. En hoe meer naar het zuiden toe, zuidoosten toe, hoe minder neerslag. En bij ons was dan een paar druppels. En op dit moment al temperaturen van 24 graden. Als de zon erbij is, loopt het wel heel snel op, moet ik zeggen. Maar die luchtvochtigheid zorgt er toch voor dat het een beetje minder aangenaam aanvoelt. Het stekt gauw met de zon erbij. En dat zal ook vanmiddag nog zo gebeuren. Want gewoonweg dan komt de zon wat beter door. En vanmiddag hebben we toch wel een redelijke zonnige periode. Maar ook wel wolkenvelden. En dan zal de temperatuur nog oplopen naar 28 graden. Hoogste vandaag in Limburg. Daar kan het nog net 30 graden worden. Maar wie een windvaan heeft thuis, die kan ook zien dat de wind gedraaid is naar noordelijke richtingen. En geleidelijk kan, komt er wel koelere lucht binnen. En richting de avond wordt het ook al langzaam minder warm. En vanavond, als de zon onder is, koelt het ook wel redelijk snel af. Afgelopen nacht hadden we nog 18 graden. Komende nacht zitten we met een graad of 13 en 14. En dan hebben we morgen een dag waarin ook wel redelijk wat bewolking is in eerste instantie. Maar de kans op neerslag is morgen ook heel erg klein. Maar de temperatuur die blijft dan bij een graad of 23 stijgen in de middag. En dat is al heel wat anders dan de afgelopen dagen. Maar ik zei het al, er zit wat meer regen op komst. Maandag zal dat nog een beetje tegenvallen. Dan valt het nog niet zo heel veel. En ook zijn plaats wordt gewoon droog blijven. Maar dinsdag dan komt er toch een gebied met regen vanuit het westen richting het oosten. En dan valt er wel wat meer neerslag. En ook de dagen daarna kan er nog af en toe wat regen vallen. Maar dinsdag ligt toch de laatste dag worden voorlopig. En tot en met volgende week zaterdag gaan we elkaar weer spreken. Dan denk ik dat er in de Achterhoek 20 mm is gevallen. Zo. En in het, op de Veluwe 30 mm. Dat zal dan een beetje de verdeling moeten zijn. Ja. Als het uitkomt zoals het nou in de kaart staat.
2: Ja,
12: en de temperatuur erbij, mag ik ook nog zeggen, die is veelal tussen de 22 en de 24 graden. We hebben ook nog wel geregeld wat zonde tussendoor. Dus geen onaardig weer de komende tijd.
2: En heel mooi weer, tenminste als nou Utrecht, daar volgende week fijne hunten op kunnen, nog niet?
12: Ja, dat is ook 22, 24 graden, dat is hartstikke mooi weer. En een beetje regen tegen de stof is mooi en je hebt de tenten al opstaan. Ik denk dat het meeste zware verkeer al uit de wei is. Dus als het een beetje de kop te bij houdt en dinsdag thuis blijft bijvoorbeeld, jagen ze ook weinig kapot. En dan hebben we een heel mooi terrein en een heel mooi programma bij Huntenpop.
2: Ik heb het gevoel, Gerrit, ook dat je de messen kunt gaan sliepen van de grasmeien. Want het gras begint weer te groeien, je kunt weer aan arbeiden.
12: Ja, nou ja, ik heb afgelopen week ook al wat stukken weer een beetje gemaaid. Want onkruid groeit nog wel door.
2: Oh.
12: En wat schem is, door heb je ook wat meer gerest. Dus bij wat mensen even weer een mooi kas gemaaid. Dan kunnen ze er mooi in gaan over en kie.
2: Oké. Ondanks alles wens ik gewoon een heel fijn weekend, Gerrit. Volgende week zaterdag dan is Huntenpop. Dan mogen we het Huntenpop weer berichten wat uitgebreider gewoon aandacht aan besteden. Heel fijn weekend, jongen. En tot volgende week.
12: Goed, gaan.

0: Lekker is dat een middag. Jazeker. Even zien, ik kreeg zo heel af en toe, komen er ook hele... Wat zeg ik, ben iedere zaterdag komen er wel hele leuke berichtjes binnen vanaf de postbank. Van Jan uit de Bergstraat. Hey Alad, hier weer een berichtje vanaf de postbank. Weer een machtige mooie muziek aan het luisteren. Knallen, man. Schopen die bunnen aan het verder. Ja? Jan is schoopherder. Op de hei. De steert inmiddels al wel een beetje in bloei. Af en toe een klein beukje regen. De hunden weer, hebben er weer zin in. Die bunt weer bijzonder actief. Lui maakt er een fantastisch weekend van. En draai nog maar eens een mooi plaatje in plat. Hallo Hawks. Schöne Grüße. Van Jan uit de Bergstraat.
1: Draai nog eens zo'n mooi dialectplaatje.

Hekema. Ik wil vrezen. Geen hij op de radio. En helemaal van Jannetje Bergstraat dat er een schopenherder is op de postbank in het Redense. Er is dat te doen, hè. In de Velswijk hebben ze feest. Er is kermis in Looi, in Aard, in Zutphen is er wat te doen. Ah, en ook nog kermis in Grollen. Moet niet gekker worden.

zijn van meer van die onsterfelijke plaatjes. De Moody Blues. I had to fall in love. De laatste van het tweede uur is er eentje van Henry Welling.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale India-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële India-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen er zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.
12: Hands van voordeel.
11: Aldi.
13: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
14: Daaraan!
1: Kom aanstaande maandag 17 augustus naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong AZ. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
12: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
15: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
16: Van mooi tot goed.

0: Derde uur van mooi te goed, gewoon gemuurlijk aan Paul Proton op de radio. Hebben ze hier nog liggen twee kraven, of twee kaarten. We verlotten ze of even, geven ze weg, gratis ja. Je mag wel even liken, reageren of delen via de Facebookpagina die we opgezet hebben. En daar zit een berichtje op van mooi te goed, gewoon over die kaarten. Dan mag je liken, delen of reageren en dan kom je in de grote noot. En dan rond de klok van 12 dan zo trekken van wie de winnaars zijn. Ja, zeker. En normaal gesproken kregen we nou...
1: Bas uit Berkelland.
0: Nou, Basje is nou druk. Druk op de camping. Of zal er wel zijn? Basje? Nee, ik heb nou niks op de schroef, dus... plaatjes draaien.
2: Wist je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+? Stem af op kanaal 5A... 8...

0: Er komen wel eens berichtjes binnen, dat mag ik eventjes... ja, dat is voor mij een beetje abacadabra. Dus ik moet het even een beetje ontcijferen, Hugo's gezegd. Maar ik kom er wel uit, hoor, maar ik ben er even mee bezig. Hè. Bas is trouwens ook nog... Ja, de jongen is ook...
1: Berkeland.
0: Ja, dan is...

net even een berichtje binnen van Ilona, Ilona Kemperman. Zou je misschien kunnen draaien van Frank en Thomas? Ze zijn druk met hun nieuwe carnavalsplaats. Ze verzinnen elke keer wel een mooi nieuw onderwerp. Twee kerels die samen elkaar aanvullen en weer een prachtige lied

De mussen vallen zwart van dek af. En dan nog bezig zijn met het carnaval. Ik kom even kieken. Frank en Thomas zijn van die leuk die... Ja, die, hè?

0: Allard, goedemorgen. Ja, mooi 88 dagen tot aan de 11e van de 11e. Vorige week kreeg ik een appje van iemand die zegt... Goh, wat mooi, hè. Over 200 dagen is er weer kerstavond. Ja, zo lust ik er nog wel in, hè.
1: 200 dagen, dan heeft wel hele rare kerstmis bij jullie.
0: Ja, nou ja, dat een paar weken geleden. Zo'n 2 of volgens mij 2 of was het 100. Nou ja, hier dan laten we dit vanzelf komen, hè.
1: Ik heb vanzelf wel goed. Zeg, hoe was het op de camping de afgelopen week? Want ik heb begrepen dat je een beetje op punt van vertrek is daar.
0: Klopt. Ik denk dat ik een radiopreutje heb gedaan. Dan stap ik in de auto weer huiswaarts naar Berkeland. Ja, het was mooi, Allard. We hebben nu net een paar drup regen. En voor de rest heb ik de hele week niks. En vorige week ook niks. Dus we hebben ons een munder vermaakt hier.
1: Ja, dat noemen ze regen als dat water is. Het moet dun zijn en je moet erin kunnen kijken. Dan is het regen, Bas.
0: Ja, dat is de regen, ja.
1: Ik ga weer terug naar Berkeland. En in Berkeland, ja, dus heel langzaam maar zeker beginnen ze te komen. De bloemencorso's. De Corso-route in Rekken, die is ook inmiddels bekend, of niet?
0: Ja, dat is wel een hele leuke. Want dit is namelijk een fietsroute.
1: Oh.
0: En dan gaat gefietst worden, als je dat tenminste wilt, op 22 augustus. Kan je starten bij Dute in Belteren, bij de Tip in Eibergen. Of bij Los Hoes, dat is neust de kip. Op tijd, hoe heet dat door? En dan kun je dus een fietstocht maken. Dagbund, dus die wagenbouwers die prutten los. En dan kun je ze dus, ja, dan kun je die wagenbouwers, hoe dat geeft.
1: Ja.
0: Die kunnen ook even dood vorige week al ook over gehad. Even bij de Dalia kijken. En dat is een heel mooi fietstochtje van 40 kilometer. En dan gooi je dus eigenlijk langs allerlei corso-wagens. Dus dan kun je volgende week, zaterdag 22 augustus is dat, kun je dan fietsen. Gooi de Rekken, de Bulm en de Eibergen. Allerlei leuke wetenswaardigheden rondom de corso. En dat kun je de hele dag doen. Dus lijkt me een leuke tocht.
1: Ik heb vorige week echt gezien, Bas, meer dan 450 soorten dahlia's. En die zijn echt mooi. Dat is echt fantastisch mooi.
0: Ja, en in die wekken door Noord en ook echt het bloemkorso weer rekken. Die wagenboos gaat ook echt beginnen. Dus daar...
1: Hij stottert af en toe een beetje, Bas. Maar denk ik even iets te conversetten van die stottert een beetje.
0: Ja, ik doe mijn best,
1: Oké. Okay. Speciaal bierfestival in Rietmolen.
0: Dat duurt nog even, maar dat is op 12 september. En dat is ook altijd leuk. Doodse voor de vijfde keer. Bij Café Kupers is dat in de Reetmolen, zo dan hier zegt.
1: Hmm.
0: En dat bent meer. Ja, ik heb wel gehoord hoeveel soorten speciaal bier. Maar heel veel, in ieder geval tientallen soorten speciaal bier. Daar hebben ze weer een speciaal bierroute. Dus dan kun je ook nog even lekker vertrekken. Even lekker wandelen vanaf 3 uur 's middags. En dan kun je nooit bij Kupers nog even een fijne biertje drinken. En genieten van mooie muziek. En dat is altijd nog een aardig spektakel. Dus even een beetje bierliefhebber noteren in de agenda. 12 september naar de Reetmolen.
1: Oh, dat duurt nog even. Maar WMS beachvolleybal in Neerde, of niet?
0: Ja, dat is ook altijd mooi. En dat is een beetje de aftrap, zeg maar, van de feestweek. De Zen-feest. En daar kom ik volgende week uitgebreid op terug. Want dat is natuurlijk ook weer de nationale jammarkt. Maar de vrijdag ervoor, dat is dus aankomende vrijdag. Dan is er altijd beachvolleybal. Dat wordt georganiseerd door volleybalvereniging Dynamo Neerde. En dat wordt dan bij Café de Ruif. Daar wordt de Olminkhof even een paar kuub zand neergelegd. Een paar volleybalveldjes wordt er neergebouwd. En dan gaan ze er lekker beachvolleyballen vanaf eind van de middag. En dat geeft dan natuurlijk minder op de halve dag. En daarna is het feest. Heb ze een bandje, heb ze een DJ. En dat is altijd onmundig gemurdelijk. Dus ik hoop dat ze mooi weer hebben. En dat is een beetje de aftrap van de Zen-feestweek, Allard.
1: Dat komt helemaal goed. Er bleek ook in Berkeland een schrijver te zijn. Johan de Breedler. Dat signeert een nieuw boek, Jens Visie. Nou, wat ik wel graag weten wat er precies in Jens Visie inhoudt. Maar daar weet ik natuurlijk onmundig veel van, of niet? In Rekken is dat.
0: Onmundig veel weet ik niet, maar ik heb er een berichtje van gekregen. Maar dat is dus morgen in Oldekotten, bij Rotering. Dat kent de meeste leuk al uit Berkeland. En dat is een klein cafeetje op de grens, echt serieus op de grens. Want die kunt zo zeg maar een biertje drinken aan het schap en dan ben je in Nederland. En hij gaat biljart en dan ga je naar Duitsland. Maar je zit wel in hetzelfde gebouw. Dus dat is best leuk om te zien. Maar morgen hebben ze daar dus een MG-treffen. Dat is een automerk, hè? MG, zou je misschien wel kennen.
1: Ja.
0: Morgen hebben ze daar een toertocht. Een mooie toertocht hebben ze daar morgen. En voorafgaan aan die toertocht gaat deze meneer dus zien boeken. Dit hebben geschreven. Gaat het signeren. Wordt wel bij gezegd van jongens, hij zo'n boek wil hebben, dan moet je op die komen. Want de bunten maar een bepaald aantal beschikbaar. En dat boek dat gaat dus over MG's. Dus als je een MG-liefhebber bent, je hebt zo'n ding in de garage staan. Ja, dan moet je dan morgen even in. En dan kun je eerst een boekje scoren en daarna kun je lekker een toertochtje doen. En dan moet je er weer tussen 9 en 10. Want dan zit het door om even zijn handtekening te zetten.
1: Ik wens zo'n hele fijne terugreis, Bas. Ik weet dat het niet zo wie is, maar het is over haar. Je kunt er weer lekker gemuurlijk tussen zijn. Maar er is toch altijd beter.
0: Ja, dat is zo. Hè. Het is mooi om op vakantie te gaan. En het is alles nou weer mooier om in huis te gaan. Half uurtje door eraf halen. Dus het heet van ons en ik ben dus.
1: Ik wens zo'n hele goede terugreis. En volgende week zaterdag spreken we elkaar weer. Bas, bedankt.
0: Dat doe zeker al laatst. Goed weekend.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
8: Regio 8, headlines.
1: Even koppensneller.
9: Koppensneller.
10: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Om deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale India-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ik zeg hartstikke bedankt.

0: en niet wegdoen, het met plezier doen. Ja. Maar hey, Inco, okay. Ja, er zijn ook andere leden die volop die uitzending willen. Zoals
1: Bas Berkeland.
0: Dan zit ik weer volop te wachten. En dan schoeven we weer de schoeven omhoog. En dan, hey Basje.

Het was vorige week, dacht ik, op de tv, of 14 dagen geleden. Het jubileumconcert in aanleiding van het 50-jarig bestaan van Bab. Wolfgang Niedeckens Bab. En dat was het slotnummer.

0: Dan aan de klok van 12 uur zit Jorre Vink hier. En Koentje zit natuurlijk ook nog weer hier op de radio vanmiddag. Daar eens even kijken wie de winnaar is van de entreekaarten van de Hunten Pop Festival. Maar eerst even Hent, hè? Hent van de Brugel.
1: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Brugel. De spreuk van de week. En de spreuk is...
2: Ook al heide Jan, Piet, Willem of Teert... Dus altijd iemand wie gewoon Jansen heet.
3: Daar was ze.

moet trouwens zeggen dat de reacties op de kaarten van Hinderpop overweldigend is. Maar misschien zijn er nog wel meer kaarten te winnen vandaag, CQ Morgen. Ik kan het niet. Blijf rusten naar Regio 8. En je weet vanzelf veel meer. Anita!

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
4: Betting wonen, nu opruiming tot 70%.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
1: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 Coverband, alle hits van deze bekende Ierse rockband, spelen in het Natuurtheater.
0: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
4: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
5: Ja, ik heb het heel goed gehoord volgens mij. De allereerste vakanties zijn er na dit weekend alweer afgelopen, hè? Maar dat is in het noorden van het land. Hebben we dan hier nog niet zo heel veel last van. Dat is wel lekker, toch? Dus laten we dan nu gewoon starten met de vakantie.

0: One Republic. Counting Stars. Dat kon de afgelopen week, hè? Ja, we hebben natuurlijk kunnen genieten van de eclipse. Allemaal gekeken. Ik niet. Nee, ik had niet zo'n brilletje. Jij nog gekeken, al uit of niet?
1: Nee. Een bierflesje.
0: Wat zeg je nou?
1: Een
0: bier. Oh. Helpt dat maar niet. Met een vergiet had je het ook nog kunnen doen, maar... Ook niet. Nee, ik had ook niet zo'n brilletje. Dus ik heb gewoon naar de stream van de NOS zitten kijken... en daar werd het allemaal hartstikke goed uitgelegd. Daar kon je het ook hartstikke mooi zien. Ik heb overigens wel heel veel mooie foto's voorbij zien komen trouwens... op de alle socials. Daar heb ik eentje van gepikt als mijn bureaublad achtergrond nu. Maar na die eclipse was er nog een soort van ja, sterrenregen. Maar dat was niet echt een sterrenregen. Het waren geen meteorieten. Het was, ja, wat was het? Ruimteafval. Dat dan ja, in de dampkring komt en daardoor verbrandt. En dat lijkt dan op dat het een vallende ster is. Wel een mooi verschijnsel moet dat zijn geweest. Ook niet gezien. Nou, dat was mijn week. Gezellig. Het is weer weekend.

dat is vreemd aan dit liedje. Ja, behalve dat het niet het origineel is natuurlijk. Iemand heeft zijn hond meegenomen in de studio. Loop ik me toch behoorlijk aan te irriteren iedere keer. Shaka Demus en Pliers. 90s uitvoering van Twist and Shout. Ja, de mannen die grote hits scoorden met Tease Me, weet je wel. Volgende week in de achtertuin van Regio 8. Huntenpop. Vandaag is de dag dat je kaarten kan winnen bij Regio 8. Je hoort straks wat je daar precies voor moet doen.

Ik hoor je denken, dit is toch niet Kygo? Ja, stiekem toch, maar wel in de nieuwe uitvoering, want Donna Summer zat hier natuurlijk ook in. Hard stuff! Ik ga de app opengooien, want volgende week is het mooiste feestje van de Achterhoek. In de achtertuin van Regio 8. Huntenpop! Ja, daar kan je zomaar bij zijn. Dan zie je Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Sommieu, Bente, Bukkers, Drukwerk, Mooi Werk. Ja, ik kan wel even doorgaan. De line-up is echt fantastisch dit jaar. Helemaal uitverkocht. Maar bij Regio 8 win je kaarten. Je appt nu naar de studio jouw naam en degene die je meeneemt volgende week. 06-47-47-0022. Huntenpopkaarten liggen hier voor je klaar. App nu jouw naam en degene die je meeneemt naar dat nummer wat ik zojuist noemde, de Regio 8 app.

0: Zag je dat vanochtend ook?
1: Of voelde je dat misschien wel? Want wellicht was je aan het buiten wandelen. En dacht je, hé, wat is dat nou weer wat uit de lucht komt vallen? Tenminste, in Doetinchem, waar ik woon, daar was het even aan het regenen. Duurde niet heel lang hoor, maar het was wel even aan het regenen. Dus als je dacht van, nou, dat kan dus blijkbaar nog steeds, hè? Het gebeurde vanochtend. Straks meer weer trouwens, rond 1:30, die krijg je uiteraard. Dat weerbericht van Gerrit Vossers. Kaarten voor Hunterbop volgende week op de Dru. In Ulft win je bij Regio 8. Even je naam appen en degene die je meeneemt. 0647470022. Heel simpel, ben je er gewoon bij volgende week. Namens Regio 8. Is dat een mooi vooruitzicht?

0: Ja, voor de ene ligt het al achter zich. En voor de andere zit het er nog aan te komen. Summer Holiday. Cliff Richard en The Shadows. Dus regio 8 dit weekend en meer muziek zometeen. Emma Heesters en je hoort ook Tambourine.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Regio 8. 26 graden momenteel in de Achterhoek. En de temperatuur loopt nog even door tot een graadje of 29 toch nog. Hè? Het zou toch een beetje afkoelen, mensen. Hier zijn de headlines om 12:30.
9: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Dan het verkeer op deze drukke zaterdagmiddag. Het is natuurlijk druk voor de Duitse grens in verband met de grenscontrole. Andere kant op, richting Arnhem is het ook druk. Duitse grens Duiven, 21 minuten erbij, 10 kilometer. En een stukje verderop tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. 11 minuten extra, 6 kilometer file daar. Succes. Ik moet nog richting Nijmegen vanmiddag. Even allemaal plaatsmaken alsjeblieft.

te breken. Het was Emma Heesters. Regio 8 brengt je nieuws vanaf de straat. Nou, dat is niet onbelangrijk dit, want dit is al menig keren in het nieuws geweest. Het gaat over die flexsplitser, weet je nog? Die hadden ze eerst in Gaanderen gezet. Gaanderen ze weg. Daar heeft een tijdje gestaan. Daarna verplaatsten ze hem een stukje. Nog op dezelfde weg, maar dan was het een 80 kilometer stuk daar, geloof ik. Hè. Nu is hij helemaal weggehaald daar. Maar opgepast als je nu in Doetinchem rijdt. Want hij is nu gezien, gesignaleerd op de Liemersweg. De hoogte van de Sporthal, Sportpark Zuid. Daar staat hij vrolijk aan te kijken als je hem tegemoet komt. Maar vanaf de andere kant kan het dus zijn dat je geflitst wordt. Pas erop dus. Liemersweg, Doetinchem, daar staat hij nu, de flexflitser.

0: Just Another Night, Mick Jagger. Gaan we eens even uitgebreid aandacht besteden aan voetbal, de Graafschap. En dan in dit geval niet de mannenafdeling. Nee, we gaan het hebben over de vrouwenafdeling. Want die gaan het eerste seizoen in de Eredivisie aftrappen. Het debuut morgenmiddag om 16:45 wel meteen een hele zware wedstrijd. Tegen recordkampioen FC Twente zal dat gaan gebeuren. Maar goed, de selectie en trainer Timo Klein-Hesselink die kunnen niet wachten om op het hoogste niveau eindelijk te gaan aftrappen. Corsair, ik had ze ergens.
1: Echt wel heel veel zin om zondag te beginnen. Ik bedoel, het is echt wel even wat anders om in de Eredivisie te mogen spelen. Dus dat is alleen maar gaaf.
2: Ja, mooi. Daar heb je 2 jaar lang voor naartoe gewerkt natuurlijk. 2 jaar lang, 2 jaar geleden zijn we begonnen in de Tweede Divisie. En nu sta je in 1 keer, 2 jaar later op de voorhand op de Eredivisie. Dus dat is wel een lekker gevoel.
1: Gewoon echt fantastisch. Ja, we kijken hier natuurlijk heel lang naar uit. Dus ik heb gewoon heel veel zin in.
3: Wat een rollercoaster zijn die 2 jaar geweest, of niet?
2: Zo zegt dat. Het is toch niet wel een succesverhaal. Dus laten we vooral dat verhaal doorschrijven. Maar nee, het was zeker een rollercoaster. Ik bedoel, in een team, in het proces heb je altijd zo ups en downs. Maar ja, als je 2 keer mag afsluiten met een geweldig feest, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
3: Is hele dag van die roze wolk afgekomen?
2: Nou, ik heb zo lang mogelijk proberen te blijven zitten. Want ja, dat is natuurlijk wel genieten. Ik bedoel, als je hebt natuurlijk in het seizoen natuurlijk wat shit waar je moet oplossen en waar je mee moet dealen. Dus dan is het lekker als het even goed gaat. Nee, ja, zeker genoten. Maar ja, dan weet je ook direct wat er op je afkomt.
1: Nou, we hebben het eerst natuurlijk even goed gevierd met z'n allen. Maar daarna zijn we ook alweer heel snel aan het trainen gegaan. Ik denk bijna 2 weken nadat we gepromoveerd waren, stonden we alweer op het veld te trainen. Dus ik denk dat sindsdien ook wel de knop om is gegaan eigenlijk meteen. En ook meteen eigenlijk de blik naar aankomend weekend. Dus ik denk dat iedereen wel daar hard naartoe heeft gewerkt.
3: Nou, de vooravond van een nieuwe competitie is natuurlijk altijd de vraag, wat is de doelstelling? Wat is jullie doelstelling?
2: Ja, handhaven natuurlijk. We willen er gewoon in blijven. Ik bedoel, we zijn nu hier gekomen en nu willen ze graag mogelijk ook blijven. Dus daar zullen we ook alles aan gaan doen. En het is toch weer anders dan vorig seizoen. Maar ja, handhaven, dan ben ik heel tevreden.
3: Vorig jaar natuurlijk een topseizoen gedraaid. Hoe zit je er zelf in?
1: Ja, nou ja, ik hoop gewoon dat we ons kunnen meten met het niveau. Ik bedoel, Eredivisie is echt wel wat anders dan Eerste Divisie. Dus het is eerst gewoon kijken of we hier kunnen aanhaken. En ik heb daar wel een goed gevoel over. Maar dat moeten we allemaal nog maar zien.
3: Hoe voelt dat, Eredivisie coach?
2: Ja, tot nu toe prima nog. Ik hoop dat die puntjes weer gaan komen. Dan voelt het helemaal lekker, toch?
0: Ja, morgen gaat dat dus beginnen. De bal gaat rollen om 16:45 dus uit tegen FC Twente. De thuiswedstrijden worden komend seizoen gespeeld op Sportpark Dichteren. Dat is het veld van Doetinchemse tweede klasser Fiat. Dat besluit is genomen na overleg tussen gemeente, beide clubs en omwonenden. Is er helemaal niks over die mannen te melden? Ja hoor. Ze spelen maandagavond, hè? 8 uur is dat. Dat is dan de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Jong AZ. BB Rexha nu.

Mantoon en Sigourney Kay. Vluchtstrook bij Regio 8 in het weekend. Ken je deze nog? Van die filmen? Coolio, Gangsta's Paradise hoor je nu op Regio 8. As I

Dangerous Minds, dat is de film waar het in zat. Hij werd gemaakt. De soundtrack. Door Coolio, Gangsta's Paradise. Dat is de rapper. De zanger die je hoort, dat is LV. En die mocht een beetje meeliften op dit succes. Want hij mocht daarna nog een solo-album maken. Nou, dat werd hem niet hoor. Nee. Nooit meer wat van gehoord van die LV. Maar dit liedje zijn we natuurlijk niet vergeten.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
6: Het is net na 1 uur. Dit is het weekend van Regio 8. Zometeen met de Steve Miller Band. Na het wereldnieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Ja, het is vakantieperiode. Vakantieverkeer onderweg en dus druk. Op de A12 voor de Duitse grens, de vertraging die er eigenlijk altijd wel is. De andere kant op richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven, 13 minuten. Een stukje verderop tussen Westervoort en Knoop het Grijshoort nog eens 14 minuten erbij.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
10: Daaraan! Kom aanstaande maandag 17 augustus naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong AZ. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
11: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Ja, heb je net een lekkere vakantie geboekt? Dan is misschien dan toch een dilemma, hè, dat je niet tegen je vrienden durft te zeggen dat je met het vliegtuig gaat. Hè?

komt uit Almelo, deze meneer. Hij heeft wel Zuid-Afrikaanse roots, maar woont tegenwoordig in Almelo. Sven Seliers, Watermarks. En daarvoor de Steve Miliband, Jet Airliner. In de tijd dat we nog geen vliegschaamte hadden. Dat heeft, dat heb je misschien nu wel, hè. Als je denkt, nou, ga dit jaar maar eens even niet met het vliegtuig. Nee, met de auto. En ik hou het in de buurt. Of misschien met de trein. Heb ik ook al eens gedaan. Gewoon met de trein op vakantie. Kan ook hartstikke goed, hoor. Ja, dat noemen ze dan de nachttrein. Maar slapen komt het niet van, hè. Dus een beetje feest vieren. Dat kan best. Het is het weekend van Regio 8. En hij is al een tijdje dicht vanwege restauratie. Maar binnenkort gaan de deuren van Kasteel Huisberg weer open. Op donderdag 17 september zal dat gaan gebeuren. En ja, het is mooi nieuws. Floris de Gelder, de directeur, heeft dat afgelopen donderdag zelf bekendgemaakt aan alle vrijwilligers. Het grote geheim, want de koning komt op 17 september... het gerenoveerde, gerestaureerde Kasteel Huisberg openen. Dat is mooi. Meer hierover op onze site of in de Regio 8 app. De Regio 8 app gebruik je ook voor kaarten voor Hunterpop. Als je ons hebt geappt voor die kaarten volgende week in de achtertuin bij Regio 8, houd dan je telefoon goed bij je dit uur. Als je ons hebt geappt, dan gaan we je straks wellicht bellen. Heb je nog niet geappt? Dat kan nog steeds. Je naam plus degene die je meeneemt naar 0647.

Het is Terrence en Darby, Dance, Little Sister en Route 94 met Jesclyn, My Love. Ik neem je heel even mee terug naar de jaren 90, want dit liedje ken je wellicht. Robbie Williams. And She's the One. Dat is de uitvoering van Robbie Williams, namelijk niet het origineel. Dat stamt overigens ook uit de jaren 90, hoor. Maakt elkaar niet heel veel. Dit is namelijk de uitvoering van World Party 1997. Dat is het origineel. She is the one bij Regio 8.

er zat slechts een jaartje tussen. Tussen die versie van Robbie Williams. Dat was 1998. En dit was 1997. World Party, onder andere de band van Way Down Now. She's the One. Zullen we even een regendansje doen met z'n allen?

0: geeft ruimte.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Op dit moment is het al tropisch warm. De zon die schijnt volop. En in de loop van de middag dan loopt de temperatuur verder op naar 35 tot 36 graden. De wind die gaat geleidelijk aan om naar wat meer west- en later noordwesten richtingen. En in het westen en noordwesten van het land, daar hebben ze al wat meer verkoeling. Bij ons is het vanavond eerst nog een tijdje aangenaam. Als de zon onder is, dan koelt het ook wat sneller af dan de afgelopen avonden. En komende nacht dan ligt de minima rond de 14 tot 15 graden. Komt ook wat bewolking opzetten, daar hebben we morgen mee te maken. Kan ook een klein beetje regen uitvallen morgen vroeg of een buitje. Maar daarna, de rest van de dag blijft het droog. Temperatuur loopt ook nog wel weer redelijk snel op. Met wat zon erbij zal het rond het middaguur nog een graad of 28 tot 29 zijn. Daarna komt de verkoeling ook langzaam en eind van de zaterdagmiddag. Dan is het een graad of 24. In de avond en de nacht naar de zondag toe, dan zijn er opklaringen, koelt het af naar een graad of 15. En zondag dan zitten we met wat meer bewolking. Overdag ook wel wat zon, maar de temperatuur komt niet verder dan 22 tot 23 graden bij een matige noordenwind. Verder kan er in het noorden van het land wel een buitje vallen. In de Achterhoek en de Liemers blijft het droog. Na het weekend wordt het wat licht wisselvallig. En temperaturen blijven overdag zo rond een aangename waarde van 22 tot 24 graden.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.

0: Desalniettemin lekker warm nog met regime. Ik heb niet gekeken naar het weerbericht van volgende week, maar dan hebben we een leuk feestje bij ons in de achtertuin bij Regio 8. Dan is het Hunkepop. Noelle, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Noelle, uit. Waar kom je vandaan?
1: Kom uit Etten.
0: Kom uit Etten. Ja. En jij hebt hele andere dingen aan je hoofd dan kaarten kopen voor Hunkepop, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. We zijn druk een huis aan het verbouwen, dus kaarten kopen is me even erbij ingeschoten.
0: Ja. Lukt het allemaal met de verbouwing of niet?
1: Ja, het gaat lekker in handje.
0: Beetje toch al op schema?
1: Nog steeds op schema, druk gipsplaat aan het proeven, maar gaat goed.
0: En wat is de planning? Wanneer moet het klaar zijn?
1: We hopen voor kerst.
0: Oh, nou, dan heb je er even. Heb je daar ook heel veel last van de warmte met dat klussen?
1: Nou, valt mee.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, dat valt wel mee. Ja.
0: En je bent wel toe aan een beetje ontspanning?
1: Ja, ik heb eigenlijk wel zin om volgende week lekker naar Hunkepop te gaan, ja.
0: Ja. Je hebt ons echt tussen het klussen door een enorm verhaal gestuurd.
1: Ja.
0: Ik zal er even wat uitlichten. Sta je midden in de drukte te klussen aan je eigen klushuis met Regio 8 lekker op de achtergrond. Dat begint al goed. Hoor je ineens dat je kans kunt maken op kaarten voor Hunkepop.
1: Ja.
0: En normaal ben je ieder jaar van de partij, maar dus door die drukte die we al noemden heb je even vergeten kaarten te kopen. Het is inmiddels uitverkocht, maar je wil wel heel graag gaan.
1: Ja, ik wil heel graag gaan. Ja.
0: En wie neem je mee?
1: Gewoon een poging.
0: Ja, nou, dat is hartstikke goed. Wie ga je meenemen eigenlijk?
1: Sanne.
0: En Sanne is van jou?
1: Ja, dat is een hele goede vriendin van mij. Al vanaf de middelbare school. Dus we wilden heel graag gaan.
0: Oké.
1: Okay. We hadden al oproepen aan op Insta, kwam niks zelf. Dus ik dacht, wie niet waagt, wie niet wint.
0: Oh. Ja, je hebt tegenwoordig ook dat ticketswap en zo. Er wordt misschien ook wel wat aangeboden. Maar dat was allemaal nog geen succes.
1: Allemaal nog geen succes.
0: Nou, nee. Dit is wel een succes.
1: Ja, heel fijn.
0: Want ik geef je 2 kaarten voor volgende week. Hunkepop op zaterdag, je bent erbij.
1: Nou, super, dankjewel. Helemaal leuk.
0: Dat maakt deze zaterdag klussen nog even extra leuk natuurlijk.
1: Ja, maar iets meer motivatie om nu iets harder te werken. En dan volgende week lekker feestjes te vieren.
0: Ja, het moet wel in het schema passen natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Oké. Veel plezier volgende week. Succes met klussen.
1: Hey, super, dankjewel.
0: Tot de volgende.

wanna be with you. Rubenelle, 20 seconds. Regio 8 geeft kaarten weg dit weekend voor Hunterpop. Heb je tot nu toe nog niks gewonnen? Dan zou ik je adviseren om gewoon te blijven luisteren. Want ook later, deze zaterdagmiddag, gaan er nog kaarten uit voor het feestje volgende week in de

helemaal tot uw dienst. En Nona, Forever Yours, maakt een einde aan deze lunch. Zometeen naar Koen op 8. En Jos is er vanmiddag ook weer met Losgaan. Fijn weekend. Sam Veld als laatste. We were

0: when I spent the summer on you.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker. Oh.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Paraplu of parasol? Wat hebben we vanmiddag nodig? Deze is het voor het vrijgezellenfeest van Bar.

0: begonnen deze zaterdagmiddag internationaal naar Noorwegen, waar komiek Anders Nielsen vandaan komt uit 2014 en werd een hele grote hit daar. En Bart belden op voor het vrijgezellenfeest van Bart. En zij wilden graag dit nummer horen. Goedemiddag, zaterdag 15 augustus, 7 na 2 uur. Dit is Koen op 8. Vakantietijd. Ook deze week bleef het nieuws in de Achterhoek en de Liemers behoorlijk gevuld. En vooral het aanhoudende warme en droge weer begint steeds meer gevolgen te krijgen. Het waterschap Rijn en IJssel heeft inmiddels een oppompverbod ingesteld voor kwetsbare natuurgebieden. En bij de Oude IJssel is het zelfs zo ver gekomen dat de sluizen bij Gaanderen en Doesburg volledig gesloten zijn om te voorkomen dat er nog meer water uit het gebied verdwijnt. Een bijzondere maatregel, want volgens het waterschap is dat nog niet eerder gebeurd. De droogte zorgt er ondertussen voor extra risico's op brand. In Doetinchem werd deze week aangifte gedaan na een brand in een groenstrook. En ook in Gaanderen ontstond brand in een park, waarbij de politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Op de A18 bij Doetinchem zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een dubbel ongeval. Een auto sloeg over de kop, waarna een twee auto erop botste. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht en de weg was zo'n 2 uur lang dicht. Blijf vandaag nog even warm en droog. Ik zei het zo straks al. Wat hebben we nodig? Een paraplu of een parasol? Maar dat maakt niet uit. Wees voorzichtig met vuur, want dat blijft belangrijk. Er gloort in ieder geval hoop aan de horizon. Er komt de regen aan. Misschien krijgt de natuur vandaag of morgen of anders maandag de broodnodige verlichting. Tot slot, vandaag gaan we kaarten weggeven voor Huntenpop. Daar zometeen straks meer over. Van het Noorwegen gaan we flink terug in de tijd. En wel naar ons eigen Volendam. BZN kwam in 1977 met Rocking the Trolls. Twee totaal verschillende nummers, maar wel allebei muziek waar je denkt van, hé, binnen een seconde, dat is hem.
1: Koen op 8. Regio 8.

daarop, 17 juli, de zomerse single uit Wat er morgen komt. Zin in een heerlijk festivalweekend vol muziek? Dan moet je even goed opletten, want wij geven vandaag kaarten weg voor Hunten Pop. Hunten Pop vindt plaats naast het Ruterrein, hier bij de studio van Regio 8 in Ulft. Dat is al jarenlang een vaste waarde in de Achterhoekse festivalagenda. 2 dagen lang muziek, gezelligheid en natuurlijk heel veel bekende artiesten en bands op verschillende podia. De zaterdag is inmiddels helemaal uitverkocht. En het mooie is, je kunt er gewoon bij zijn. Dankzij Regio 8. Wij geven straks kaarten weg, dus blijf lekker luisteren. Want zometeen vertel ik wat je precies moet doen om kans te maken op deze kaarten voor Hunten Pop. Hunten Pop, muziek, gezelligheid. Een weekendje Achterhoek, en dat klinkt toch misschien wel als een heel prima plan. Dus blijf lekker luisteren en maak straks kans op jouw kaarten voor Hunten Pop. Van Nederlandse rock van Van Dikhout naar alternatieve rock uit Georgia, USA. R.E.M. and Losing My Religion.

gingen terug naar 1968. Diana Ross en de Supremes. Met Love Child. Een typisch Motown-nummer. Maar wel met een opvallend serieus onderwerp. Het gaat over een kind dat buiten het huwelijk wordt geboren. Opgroeit in armoede en de nodige vooroordelen rondom dat onderwerp. Love Child verscheen in september 68. Werd een enorme hit. In Amerika was het de 11e nummer 1 hit van de, voor de Supremes. En in Nederland kwam het tot nummer 19. We gaan nu de droge Rijn op richting Keulen, Duitsland. Zometeen Coulter met Trap. En daarna maak je kans op de kaarten voor Huntenpop.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers!
6: Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. En het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met €2,8 miljoen aan openstaande rekeningen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: We gaan even kijken naar de situatie op de weg. Files op de A12.

tussen Oudijk en de Duitse grens voor de grenscontrole 12 minuten vertraging. En let daar even op, bij 149,0, daar staat een camera. En andersom, 9 minuten vertraging tussen Beek en Duiven. Mocht je onderweg zijn, goede reis.

0: Chainsmokers en Coldplay en Something Like This. We gaan vandaag kaarten weggeven voor Hunterpop en we maken het natuurlijk niet te makkelijk. Op Hunterpop staan dit jaar onder andere Suzanne Freek, Direct, Sandieu, Bente, Bluff, maar ook Drukwerk, Bukkers, Monique Smit en Pommelien Thijs. Maar weet jij ook welke artiest bij welke nummer hoort? Straks hoor jij een van de nummers van de Hunterpop-artiesten. Je hoeft alleen maar te raden welke artiest je hoort. Weet je het antwoord? Dan stuur je zo snel mogelijk een appje met de naam van de artiest. Je eigen naam naar regio 8 op 06-47-47-0022. 06-47-47-0022. En onder de goede antwoorden verloten we 2 kaarten aan 1 winnaar voor de uitverkochte zaterdag. Dus luister goed, want misschien hoor je wel zometeen jouw favoriete Hunterpop-artiest. Wij draaien hem vandaag maar 1 keer, Hunterpop, 21 en 22 augustus... op het Drupark, hiernaast bij de studio van Regio 8. En dankzij Koen op 8 kun jij erbij zijn. Let goed op.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

Natalie Cole uit LA, New York. Nee, Los Angeles, geen New York. Miss You Like Crazy uit 1989. Gisteren gingen de boeken in als een historische zomerdag. Gisteren, 14 augustus 2026, was de warmste 14 augustus ooit gemeten. In het beeld ging het record van 32,2 graden uit 2022. Die werd verbroken. En uiteindelijk hier in de Achterhoek liep het kwik al boven de 35 graden. Kortom, ik denk dat iedereen het niet snel vergeet. Een dag om niet snel te vergeten. Na de historische hitte komt er gelukkig verandering aan. Gisteren, het was te zien, of het is te zien op de social media van Regio 8. Ook op de app en ook op onze website. Weerboer Gerrit. Hij verwacht een warm, maar bewolkt weekend in de Achterhoek. Dus misschien krijgen we uiteindelijk precies waar we op hopen. Klein beetje verkoeling. En dat is ook meteen de titel van de volgende plaat, zou je bijna denken. Speciaal voor Gerrit hebben we hem uitgezocht. En je maakt kans. Natuurlijk op Hunterpopkaarten. Voor Natalie Cole hoorde je een Hunterpop-artiest. Harry Slinger zou die volgende week bij Hunterpop zijn rode pitje op hebben. Je weet het maar nooit. We gaan naar Gerrit Submarine.

later 2000 terug naar 1971 met Ike en Tina Turner. En The Proud Mary. Het is bijna moeilijk om stil te blijven staan bij deze plaat. Fiets je wel eens door het Montferland en kijk je richting Duitsland, of ga je regelmatig naar Duitsland, dan zie je aan de horizon de opvallende bogen, de rode bogen van de Rijnbrug bij Emmerik. Een vertrouwd beeld voor iedereen uit de omgeving. Achter die mooie rode constructie zit inmiddels wel een behoorlijk lang verhaal. De werkzaamheden aan de Rijnbrug duren inmiddels al bijna zo'n 7 jaar. Ik zei vorige week tegen mijn dochter: aan die brug, daar werken ze altijd. De schade aan de brug bleek uiteindelijk veel ernstiger dan aanvankelijk gedacht. En vooral de stalen constructie. En daarom wordt ook nu vrijwel de gehele brug aangepakt. De tweede bouwfase duurt nog tot eind 2027. En daarna is het nog lang niet klaar, want vanaf 2028 gaan ze ook nog aan de onderkant van de brug verder. Dus als je inmiddels denkt: wanneer zijn we nou eindelijk af? Dan kun je bijna zeggen: I know you were in trouble. En dat is Taylor Swift uit 2012.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2/2 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
4: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
5: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
4: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnold-terschwijs.de.
6: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
8: Een nieuw uur, we doen nog even een goedkoop trucje. We draaien de klok even terug. We gaan naar 1977. The Cheap Trick. And I want you to want me.
9: I want you to want me.

0: lekker gitaarwerk. Terug naar 1977. Terug naar het nieuws met Ewald. Het was Cheap Trick uit Rockford. Ligt daar heel dichtbij. Ligt Rockford International Airport. En dat is een heel belangrijk vliegveld voor heel wat pakketjes die van een grote Amerikaanse vervoerder onze kant op komen. En Want You to Want Me is oorspronkelijk uit 1977. Maar vooral door de live uitvoering van uit 1978 werd het een enorme hit. Dat is een mooi voorbeeld van een plaat die eigenlijk een tweede leven krijgt met een veel beter succes. Over succes gesproken, we beginnen meteen goed. We hebben een winnaar van de Huntenpop kaarten. Huntenpop volgende week 21 en 22 augustus op het Drubarkt in Ulft met onder andere Bluff, Direct, Suzanne Freek, San Milieu en natuurlijk ook Drukwerk. Straks in dit uur hebben we nog Plat gedraaid. Een plaat die ik hier uit de regio 8 kelder heb gehaald. Vandaag er eentje met een mooi ruisje. En we gaan zo even bellen met de winnaar van de kaarten.
1: Koen op 8. Regio 8.

0: Melanie C was dat met Blame It On Me, ze Sporty Spice. Van de Spice Girls en begon al met een solo carrière toen ze ook al bij de Spice Girls was. Hunterpop volgende week hier bij de Drupark in Ulft. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij wist te raden welke van de Hunterpop artiesten wij draaiden in Coen op 8.
1: Joost, dat is drukwerk.
0: Ja, precies. Harry Slinger, in 1978 werd hij opgericht als frontman. Herkenbaar aan, waar is hij herkenbaar aan, Rob?
1: Ja, als een rode petje.
0: Ja, zou hij die op hebben komend weekend?
1: Dat denk ik wel. De vorige keer had hij hem ook op.
0: Oké, ik hoor een echte Hunterpop-kenner. Hij brak door in 1981 met Je loog tegen mij. Harry, kom jij speciaal voor Harry naar Hunterpop of heb je nog andere favoriete artiesten?
1: Nee, ik heb ook wel andere favoriete artiesten. Ik ben wel meer van stevige werk. Beetje Bukkus, Mooi Werk, De Wolf, dat soort zaken.
0: Nou, dat gaan we zeker zien volgende week hier bij de Dru. Heel veel plezier met jouw twee kaarten. En er waren heel veel reacties. Iedereen bedankt daarvoor. En mocht het niet gelukt zijn, morgen gaan we gewoon weer opnieuw kaarten weggeven. En voor jou, Rob, volgende week een heel fijn weekend.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Fijne middag verder.
1: Jojo. Regio 8.
2: There she was, just

van Manfred Mann's Earth Band uit Londen met Do What Diddy Diddy Do. Gingen we terug naar Nederland met Marlene en One Good Reason uit 1999. Daarmee vertegenwoordigen ze Nederland op het Eurovisie Songfestival en ze eindigden uiteindelijk als 8e. Mooi stukje Nederlandse Songfestival geschiedenis. Daarvoor de winnaar van de Huntenpopkaarten, Rob. Mocht je nou ook kans willen maken op een paar Huntenpopkaarten voor volgende week? We hebben heel veel reacties. Dat kan morgen tussen 9 en 12 in het programma Prima Hollandia. Daar maak je opnieuw kans voor 2 kaarten voor 1 persoon voor volgende week Huntenpop. We gaan door naar een hele nieuwe generatie muziek met Miles Smith uit Londen en Heaven.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals optimaal drinkyoghurt, alle liter pakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: Dat was Ewald met de headlines. We kijken even op de A12.

gingen terug naar de zomer van 1992. Nederland genoot ook van een warme zomer aan het EK-voetbal in Zweden. De Olympische Spelen in Barcelona. Waar Ellen Verlangen zorgde voor een onvergetelijk Nederlands moment. Met goud op de 800 meter. Terug naar nu met Bruno Mars.

0: samen naar Volendam, want daar was het volop feest. Jan Smit vierde zijn 30-jarig jubileum met grote concerten in het Marina Park. Ooit begonnen als 10-jarig jochie. Inmiddels zijn we 3 decennia verder en een heleboel hits erbij. En dat vooral samen zingen, samen genieten en samen muziek maken. Jan Smit was dat in Koen op 8 met Samen. Daarvoor hoorde je Dan Braid uit 1992 en I Love You Period. 1992 kennen we natuurlijk als een fantastisch muziekjaar. Snap, Dr. Album, Guns N' Roses, Tour Limited stonden allemaal hoog in de hitlijsten. Het is tijd voor Platgedraaid. Iets van de draaitafel. Mocht je ook vinylplaatjes willen scoren, wie weet kan dat donderdag 20 augustus van 10 tot 4 uur 's middags op de Rommelmarkt op Camping Slotermeer in Etten. En deze week in Platgedraaid Neil Diamond met The Beautiful Noise uit 1976. Een nummer over geluiden van de stad die Diamond eigenlijk niet helemaal zag als muziek of als lawaai, maar wel als muziek. Auto's, kinderen, drukte om je heen, alles bij elkaar, één grote symfonie. En toevallig werd dat hele mooie herrie nog eens een hele flinke hit. Je hoort in Platgedraaid deze week Neil Diamond en The Beautiful Noise.
1: Zo, nou, alles staat er piekfijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.
2: Platgedraaid,

Morgen Momo was dat met After the Rain. En middels hier buiten bij de studio bij Regio 8 regent het. Normaal gesproken wel vervelend, maar ik denk dat heel veel mensen dat op dit moment niet vinden. En zoals altijd, na regen komt zonneschijn. Als laatste in Coen op 8 gaan we terug naar 1991. En van de week een bijzonder vondst uit 1991. Een Britse schoonmaakster ontdekte tijdens het opruimen een oude marsreep. En die bleek behoorlijk indrukwekkend verschillend te zijn. Maar liefst 56% zwaarder dan een huidige mars. De chocolade is natuurlijk al lang niet meer eetbaar, maar laat wel zien hoe groot snoeprepen vroeger waren en hoe ze tegenwoordig zijn. Een flinke mars uit het verleden dus. Uit 1991 kwam ook Mr. Big uit Los Angeles. En hij had een hele grote hit met To Be With You, een wereldhit van formaat. Dat is de laatste van deze week in Coen op 8. We gaan een weekje vakantie vieren. Ik zou zeggen, tot over 2 weken. De laatste, Mr. Big en To Be With You. Hoi hoi!

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Jos van Elst.
14: Ja, en het is eindelijk weer een keer 4 uur geweest, hè?
15: Feit of fictie?
14: Ja, een camembert, je weet wel, die kaassoort kan honderden jaren oud worden zonder te bederven.

0: Michael Jackson. En Justin Timberlake en Love Never Felt So Good. Regio 8 en het Regio 8 weekend tot 6 uur met mij. En mij heeft je zojuist iets verteld.
1: Feit of fictie?
0: Ja, ik zei namelijk dat een camembert honderden jaren oud kan worden zonder te kunnen bederven. Nou, eens even kijken.
1: En in dit geval was het fictie.
0: Ja, een camembert en andere kaas zou kunnen al na enkele dagen tot maanden bederven. Overigens heb ik bij een camembert door de geur al van het moment dat ik hem aanschaf het idee van, nou, die is niet helemaal lekker meer.

0: Afrojack en Gil Glaze en Alain. Klinkt toch heel Duits. En daarvoor Fleetwood Mac en Rhiannon.
1: Iedere week daalt Jos af in de stoffige archiefkelder van Regio 8.
0: Wat ligt hier veel stof, joh. Oh, wacht, ik zie het al. Het is spraakstof.
1: Jos zoekt tussen de originele oudjes naar nummers waar later een bekende cover van is gemaakt.
0: Ah, hier ligt een hele mooie.
1: Welke originele track heeft hij deze week gevonden? Dit is in ieder geval de cover.
2: No more I love yous. The language is leaving me in silence.
0: We gingen terug naar 1995 met Annie Lennox en No More I Love Yous. Maar dat was natuurlijk niet het origineel. Dat is namelijk deze uitvoering.

In 1985 werd dit nummer uitgebracht. In Nederland werd het niet meer dan een tipje. Maar ik vind hem eigenlijk stiekem gewoon ook nog leuker als die van Annie Lennox, die later is uitgebracht. Je hoorde The Lover Speaks, het origineel van No More I Love You's.

Regio 8 met Regio 8 Weekend. We gaan straks weer even onze geschiedenisboeken openslaan om te kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Je hoort straks waardoor twee politieagenten in 1996 hun auto helemaal in de prak reden.

0: all-in-deal op PrestonPalace.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Na de zware aardbeving bij het Indonesisch eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: William, Bell en Happy bij Regio 8. En het Regio 8 weekend. Het is weer tijd voor, hè?
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In de Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, hè?
2: Iedere zaterdag laten we weer twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
6: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
7: Well, I do guess I like being in the spotlight.
2: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Nou, vandaag staat Rod Stewart bij ons in de spotlight. De 81-jarige Britse zanger...

moest helaas zijn tournee door de Verenigde Staten en Mexico afbreken, omdat hij moet herstellen van een hartingreep. Gelukkig gaat het de goede kant op. En om een hart onder de riem te steken, zetten we deze rasartiest vandaag extra in de schijnwerper. We beginnen lekker rustig aan.

De romantische kant van de artiest die vandaag bij ons in de spotlight staat. Rod Stewart, Sailing. Straks in de tweede uur van mijn bijdrage aan het weekend. Dan hebben we nog een nummer van hem.

Regio 8 en het Regio 8 weekend. En ik heb het al een klein beetje aangekondigd dat we onze geschiedenisboeken open zouden gaan slaan om te kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Op 15 augustus 1848 krijgt de Amerikaanse Waldo Hatchett patent op de tandartsstoel die hij heeft uitgevonden. De stoel waar we eigenlijk liever niet in liggen. En vandaag in 1969 gaat het legendarische muziek- en kunstfestival Woodstock van start. Een kleine 25 bands zouden in 3 dagen tijd optreden voor zo'n 450.000 bezoekers. Onder de artiesten bevonden zich grote namen als Jimi Hendrix, Carlos Santana, Crosby, Stills en Nash. En ook bands als Jefferson Airplane, The Who en Creedence Clearwater Revival traden op. Op 15 augustus 1996 hebben in Arnhem 2 politieagenten hun dienstauto in de prak gereden omdat ze even niet op de weg konden letten. De 2, een agent en een agenten, hadden een bezoekje gebracht aan een verlaten flat aan de Johan de Witlaan. Dat wil zeggen, verlaten door mensen. Want terug in hun auto krioelden er honderden bloeddorstige vlooien over hun lichaam. De 2 agenten haasten zich met zwaailicht en sirene naar het bureau om zich van de beestjes te ontdoen, maar zagen al krabbend een stoeprandje over het hoofd. En het is vandaag de verjaardag van Kirby Kirby. Ze was de zangeres van D-Light, die in 1990 een wereldhit haalde met dit nummer. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance.

En wat vliegt de tijd als de airconditioning op 16 graden staat? Ja, want ik kan niet zo goed tegen de warmte. Dus de afgelopen weken waren het bij mij de hel. Ja, qua temperatuur, hè, een beetje wel. Zo, maar gelukkig hebben we hier airconditioning in de studio. Dus ik zit heerlijk relaxed. En zo hebben wij zo dadelijk nog een uurtje voor de boeg. We hebben een weekendclassic. We gaan onze bijdrage van onze dames en heren van Get a Grip weer even uit de motorballen halen. En we hebben natuurlijk ook onze artiest die vandaag in de spotlight staat nog voor je. En dat is, ja, Rod Stewart.

0: Albrechten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Een van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op regio 8.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.

Ja, ook ik moet weer aan de slag. Mick Jagger hoorde je en Let's Work bij Regio 8 en het Regio 8 weekend. En het tweede uur vandaag in de koelte. En ik heb even gekeken naar hoe de weersverwachting is. En dat gaan we straks natuurlijk ook van Gerrit nog even horen. Want het gaat koeler worden. Daar ben ik zo blij om. Hè? Want ja, die temperatuur zo tegen de 35 graden. Verhoeft voor mij niet hoor. Nee, absoluut niet. Nu nog wat meer regen en dan zijn we ook helemaal weer blij. Waar we ook blij mee zijn is zo dadelijk een weekendclassic. We hebben de bijdrage van onze medewerkers van Get a Grip. Zij hebben jou weer gevraagd waar je klaar mee bent. Onze artiest die vandaag in de spotlight staat, die hebben we ook. En we gaan jouw lachspieren weer een beetje kriebelen. Genoeg te doen dus. Tot 6 uur.

Jackie Graham en David Grant in Could It Be I'm Falling In Love. En daarvoor Summer en My Body Isn't Ready. Nou, My Body Is Ready As It Can Be. Het is namelijk tijd voor de Weekend Classic. We gaan terug naar 1988.

0: De Weekend Classic voor deze week. En we hebben hem toegevoegd aan het rijtje met Weekend Classics die je terug kunt vinden op Spotify als je zoekt naar Weekend Classics in combinatie met Regio 8. Whitney Houston, Love Will Save the Day. Overigens, Whitney heeft een eigen Barbie-pop gekregen. Hè? Ja, dan kan ze zich een beetje scharen in de rij met bekende artiesten die al een Barbie-pop van zichzelf hebben. En dat zijn Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Is not available.

0: Regio 8 en het Regio 8 weekend. En wij zijn de straat opgegaan. Nou, wij niet, maar de dames en heren van Get a Grip wel. En die hebben je gevraagd, waar ben jij klaar mee? Waar ben jij nou klaar mee?
1: Dus waar ben je klaar mee?
2: Alles wat loopt binnen de overheid. Een stukje energie praat ik dan over. Mensen kunnen het haast niet meer behappen. Het financiële stukje. Het is niet leuk meer. De BTW is te hoog. De boodschappen zijn te duur. Wat wil je allemaal horen?
1: Waar ben je klaar mee?
3: Waar ik klaar mee ben is dat mensen zo ontzettend zeuren over alle dingen. Daar ben ik klaar mee.
1: En heb je een voorbeeld aan mensen over zeuren waarvan je denkt, hou daar maar je mond maar over.
3: Nou, bijvoorbeeld op social media, dat mensen overal maar ongezout hun mening overgeven. Misschien is het ook een keer goed om niet je mening toe te geven. Dus dat je gewoon je mening even voor je houdt. Je mag alles vinden, maar dat het altijd publiek op social media getoond moet worden, nee, daar ben ik niet zo van. Vind ik jammer. Wordt heel negatief.
1: Dus waar ben je klaar mee?
4: Met de woningnood.
1: Heb je er zelf ook last van?
4: Nou, ik niet, maar mijn kinderen wel.
1: En we zijn studerende kinderen of willen ze kopen?
4: Eentje studeert en de ander is klaar met de studie, maar woon nog steeds op een kamertje.
1: Vervelend voor je kinderen.
4: Heel vervelend.
1: Dankjewel.

0: gratis van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: De afgelopen dag is het hier en daar toch nog wat nat geworden, maar er zijn geen grote hoeveelheden gevallen. De meeste plaatsen bleef het eigenlijk ook droog. En er was ook nog lange tijd vrij veel bewolking. De temperatuur liep daardoor ook maar langzaam op. Uiteindelijk werd het nog wel 27 tot 28 graden. Dat later op de dag de zon wat beter doorkwam bij een noordenwind die zwak tot matig is. Vanavond en komende nacht dan hebben we ook wolkenvelden en opklaringen. Koelt het af naar 13 tot 14 graden. En morgen is ook een dag met vrij veel bewolking, af en toe wat zon. En 23 graden als maximumtemperatuur. En verder blijft het morgen ook nagenoeg weer droog. Na het weekend wordt het geleidelijk aan wel wat anders. Maandag nog een meest droge dag, maar vanaf dinsdag volgt wat meer regen. En ook de temperatuur die zit de komende week zo rond de 22 tot 24 graden. En 's nachts rond een graad of 14. Zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En de regen die er vanaf dinsdag wat meer komt, die is ook van harte welkom.

0: Er schijnt een complete geboortegolf te zijn geweest. Hè? 9 maanden nadat de lights uit zijn gegaan. De trams hoorde je.
1: Regio 8. Het is tijd voor In the Spotlight.
2: I'm finally in the spotlight, hè?
1: Iedere zaterdag laten we je 2 nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
3: They're back in the spotlight.
1: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
4: You're in the spotlight in there, man.
1: Maar 1 ding hebben ze gemeen.
4: Spotlight.
1: Zodra ze in de spotlight staan...
5: Well, I do guess I like being in the spotlight.
1: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Ja, vandaag staat Rod Stewart Bones in de spotlight. De 81-jarige rocklegende met zijn karakteristieke schorre stem scoorde wereldhits. En nu hij vanwege een geslaagde medische ingreep verplicht rust moet houden, zetten wij hem even muzikaal in het zonnetje. Dit is Rod Stewart, Young Turks.

0: Regio 8 en het Regio 8 weekend. En ja, we hebben het een paar weken niet kunnen doen. Onze lachspieren kietelen, maar daar is het vandaag dus echt weer tijd voor. Want ons stukje cabaret en onze cabaretier of cabaretière staat weer bij ons op het podium. Dus even kijken wie daar nu staat.
1: Toch, tenminste, als ik iets niet weet. Bij mij is een soort nieuwe verbinding in mijn hersenen ontstaan. Als ik op bij het punt kom, ik weet het niet, gaat er een stoompje naar mijn arm en vloep, telefoon erbij. Gaat vanzelf. Gewoon de googlen en dan weet ik het alsnog. Het is echt een soort auto, maar ook bij verveling, zelfde stroompje, zelfde reflex, gewoon vloep, ding erbij. Weet ik sta op een trein te wachten, een paar seconden, vloep, ding erbij. Ik zit in een kroeg, gewoon met een vriend van mij te praten. Hij staat heel even op te gaan pissen. Vloep. Vanzelf. Ik heb niet eens in de gaten. Sterker nog, ik zit in een kroeg met een vriend van mij te praten en ik ga zelf even pissen. En dan heb ik het af en toe al. Dan denk ik gewoon bij de pisbak komen. En ongemerkt, ik kom er meestal pas achter op het moment dat ik de verkeerde afschud en dan staat herstel, typen of annuleren. Ik denk, nee, shit, die andere, hè? Dit was schudden, dit was swipen. Nee, anders, nou goed. Heel verwarrend allemaal. Kijk, en ik weet niet of dat beter of slechter is, hè, dan vroeger. Wat ik me alleen wel eens afvraag, is wat ik dan vroeger deed op dit soort momenten. Dat ik gewoon even niks wist of me verveelde. Ik zat wel eens op de fiets vroeger naar school. Elke dag, 3 kwartier heen, 3 kwartier terug. En ik had geen telefoon, geen oordopjes met muziek, geen e-mail, geen WhatsApp. Wat deed ik dan onderweg? Ja, fietsen, ja. Ja, en ik was de helft van de tijd bezig mijn tas terug op de bagagedrager te trekken. Dat weet ik ook nog wel. En die slappen snel binnen zo'n leren tas. En zo. Maar inderdaad, in de trein. Dat ik in de trein zat, uit het raam zat te kijken, het landschap voorbij zag glijden. En dat ik dan gewoon een beetje zat te mijmeren. Mijmeren. Ik krijg het niet meer voor elkaar, hoor. Ja, of iemand moet er een app voor maken. Dan gaat het misschien, maar. Nee, maar verder mijmeren. Nee. Ik zit in de trein, ik zie het landschap voorbij glijden. Ik heb de neiging om mee te gaan swipen. Dat ik denk, ja, doe maar door. Ja hoor, harder, harder. Amstel, Duivendrecht, doe maar door. Ja hoor. Gaat vanzelf. Als daar een vogeltje vliegt, doe ik hier de katapult. Weet je wel, het is bewust.
0: En tot zover de training voor je lachspieren voor vandaag bij Regio 8. Je weet het is goed voor lijf en leden een klein beetje lachen. Ik hoop dat het gelukt is en dat die mondhoeken een stukje omhoog zijn gegaan.

En dat was hem weer, hè? Ja, ik mag weer naar buiten toe. Even kijken of het buiten net zo koel is als binnen. Ik ben bang van niet, want de temperatuur is nog best wel hoog vandaag. Maar ja, de komende week, we hebben het van Gerrit gehoord, gaat de temperatuur flink omlaag. En ook de druppeltjes zullen uit den hemel gaan vallen. Dus nou, daar zijn wij en alle plantjes ook wel aan toe. Goed, ik wens je nog een heel fijn weekend en misschien wel tot volgende week. When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende redenen overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, proef jij even.
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je voelt

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Kijk is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. Palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog...

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legde premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Gamma. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. De nieuwe regel geldt alleen voor kinderen die in de toekomst worden geboren. De huidige en enige dochter van erfprins Alois, Marie-Caroline, komt daarvoor niet in aanmerking voor de troon. Alois wil dat degene die het best is voorbereid het land zal kunnen leiden, ongeacht het geslacht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers!
2: Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend.